Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moesten beslissen de aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers nazomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Katia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moesten beslissen de aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers nazomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor een

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 27. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor...

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

0: motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Madrid zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouwtje van 87. Ze woonde 70 jaar in haar appartementje, maar kon de huur na een enorme prijsverhoging niet meer betalen. Die vrouw is nu het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En heel veel mensen pikken dit niet. In de historische wijk Pleka in de Griekse hoofdstad Athene zijn 6 lichamen teruggevonden onder het puin van een gebouw dat gisteren instortte na een zware ontploffing. Onder de slachtoffers 4 Amerikaanse toeristen, een Britse man en een Griekse vrouw. Vermoedelijk gaat het om een gaslek. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft Europa beschuldigd van systematische tegenwerking bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Dat deed hij tijdens de speech van Rusland voor de algemene vergadering van de VN. De Europese positie staat volgens Lavrov haaks op die van de Verenigde Staten. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus de buitenlandminister. In Parijs hebben naar schatting 800.000 katholieken de openluchtmis bijgewoond van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. Sportvoetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet meer gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen was. Het staat met 3 punten onderaan. Vandaag zonnig en warm bij 26 graden. Morgen maandag kans op een plaatselijke bui, maar dan de volgende dagen, dinsdag en woensdag, warm nazomerweer. Met een temperatuur die kan oplopen tot plaatselijk 29 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: opleggen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van de ouders haar daar vergeten was. Dat zegt het parket. Het gebeurde eergisteren. Meisje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niks meer doen. Parket onderzoekt wat er precies fout liep. In Houtharen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen, meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt, daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken, mogelijk is er een link tussen de twee. Parket onderzoekt dat. De Vlaamse regeringspartijen zitten alweer opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken zijn moeizaam. De tijd dringt, want Diependaele wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daar is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In 3 op 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht, blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Gaia lanceert een online petitie om paardenvlees definitief uit de voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken dat dat in ons land ook gewoon kan. In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven hebben overtreden. Of dat betekent dat ze bommen hadden of daar gelegd hadden, is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn bewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat alles onder controle is. Vanmiddag en vanavond zonnig, 25 graden. Morgen grijs, kans op enkele buien, 28 graden. Dinsdag veel zon en mogelijk zelfs 30 graden.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een recht

0: een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Het is een namiddag en vanavond zonnig en warm bij 25 graden. Morgen start overwegend grijs met in de loop van de dag enkele felle buien, al blijft het met 28 graden zwoel. Dinsdag keert de zon volop terug en klimmen de maxima tot 30 graden. Woensdag trekt de regenzone over het land, 26 graden. Vanaf donderdag wordt het met 21 graden een pak koeler, maar weer wel droog.

0: Bisounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant De Kaaiboord, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod: vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Ja, de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Kreevits. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluid een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opsintieme bij de belastingen. Maar dat ligt alweer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. En we kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang, aankomst 9:30 vanavond. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon plaatselijk 30 graden en woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen en het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
5: Ja, de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Kreeviets. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluid een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opsintieme bij de belastingen. Maar dat ligt alweer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. En we kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang, aankomst 9:30 vanavond. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon, plaatselijk 30 graden en woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen en het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven. We tell the people about the

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden. Morgen meestal grijs. Kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon plaatselijk 30 graden. En woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen. En het koelt dan flink af bij 21 graden. Maar blijft droog.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: CM.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: keuze.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen nadat ze eigenlijk een paar uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers? Veel te vroeg. Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen? Ja, dat is nog maar de vraag. Maar ja, de nacht moet nog komen. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole, zegt de politie. De jongen reed op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km/u. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietincident. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan, dat meldt de luchthaven. Door die aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten omgeleid via de luchthaven van Palermo, die is wel nog open. Ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond meer wolken met aan de kustkans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met lichte regen, maxima 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we zelfs 27 graden halen. De volgende dagen zonnig bij maxima rond 25 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Radio Actief. De muziek.

0: voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Color. String.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.